0: Dit is het geluid van de lente.
1: Dit is het geluid van de lente.
0: Dus de mooiste hits klinken hier nog een stukje beter.
1: Radio Onstwedde.

0: Een nieuwe lente is hier.
1: Een nieuwe lente is hier.
0: Gewoon de beste muziek en het meeste plezier.
1: Radio Oostwedde.

0: Dit is het geluid van de lente.
1: Dit is het geluid van de lente.
0: Dus de mooiste hits klinken hier nog een stukje beter.
2: Nog een stukje beter.
1: Radio Onstwedde.

0: Golden Weekend Vibes.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
2: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: Het heeft vannacht op verschillende plekken in het land flink geonweerd. De brandweer had de handen vol aan meldingen over schade, wateroverlast en blikseminslagen. In Flevoland en omgeving ging er een NL-alert uit, waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaar. Door blikseminslag ontstond vannacht op verschillende plekken brand. Dat gebeurde onder meer in Hooglanderveen bij Amersfoort, in het Gelderse Uddel en in Leek in Groningen. In het Utrechtse Woerden was een grote brand in een huis en daar kregen meerdere mensen rook binnen. Het is nog niet helemaal bekend of ook die brand door bliksem kwam. Nu de goudprijzen stijgen, ziet verzekeraar Interpolis een forse toename van het aantal woninginbraken, schrijft de Telegraaf. Dieven zijn niet meer zoals vroeger op zoek naar computers of andere elektronica, maar nemen nu vooral sieraden en horloges mee. Goud is makkelijker te verkopen en levert ook meer op, zegt een expert. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel één wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is nu door naar de laatste 32. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. In de middag wordt het 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. Dit was het nieuws op 538.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel Ver.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Jij denkt aan... De kerstverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes!
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Hallo Jumbo. Jumbo Vlag Twedde. Dr. P. Rinsen.

0: Weekend Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
2: Het is vroeg nog in de meun en guster is of lucht. De eerste fiets trapt door de stad, de eerste roker kucht. De radio die kwedelt, ik hoor dat ik niks hoor. En het gedien kropt eerste licht, moet u wist er van deur. De nacht, die is nu eerlijk, of ligt het soms aan mij?

Cold as though de wind, als ik die zuigen nog eens zuigen, toch nooit, toch nooit vind. Het is nog maar een poor leen, dat leek me meer nog zo ver. Wie lagen door in ons steentje en nou is gewoon een bed.

duft te proorden. Een klok deed luiden knitter in het matglas van mijn deen. Kool theepot zich om op de kop en ik blief aan gomo's heen.

0: deze dag de Westerwol. In natuur een wolk.
1: Radio Oostwedde.
2: Alleen de allerbeste.

0: meiden, de meiden. Mogen ons graag verleiden. En hier zo in het noorden gaat dat met weinig woorden. Midwolda, Midwolda, wat had ik toch een lol daar. Maar ik kan ook uren gluren naar mijn uit Sinterburen. Nicole, Nicole, wees toe als ik wolle. Met hier onder de wolle heb ik een grote lolle. Gezina, Gezina, als ik weer eens vreemd ga, dan doe ik dat bij jou daar in prachtige nieuwsgeemda. Suzanne, Suzanne, ik ga met jou wel hangen in mooie Westerwolde, in Jipsing, Boertangen. O Inge, o Inge, wat zijn dat toch voor dingen? Mag ik daarover zingen? O Inge, uiteen zingen. Yvonne, Yvonne, ik wou dat wij eens konnen, maar nu wil je bij A zien met dubbele beglazing. O Grietje, dat was geen akkefietje toen wij daar rollenbolden in mooie Finsterwolde. O Marta, o Marta, waarom zit jij in Beerta? Het was toch in het verleden veel leuker in Harkstede. Ik vind ze zo lekker in Godlinze, maar ik loop ook hard van stapel met Betsy uit de rapel. De Richter, de Richter, hij is voor en hij is lichter, hij is dikker en hij is dun, hier in de provincie Grun.
1: Ja, luister.
0: Ja, luister, als kom ik hier naar Luister en dan gaan we hand in hand, de grijne platteland, aankant.
2: Ja.
3: Goed. 24 uur, jouw muziek, jouw hits.
4: Radio Ons Twedde.
5: Nu doen we een nieuw nummer. Dat kennen we nog maar een weekje of twee. En het is zo'n spraakwaterval dat we het bijna nog nooit foutloos gezongen hebben.
6: Het was een vrijdagmiddag, ik zat in de bus, want ik ging op visite bij mijn grote zus. De buschauffeur die scheurde lekker door de stad, de eerste fietsers lagen alweer op hun gat. Maar wie zag ik daar rennen op het zuiden?

Ik trof al op de rond op mijn V&D. Maar ik ging net naar boven en zij naar beneden. Weer op begane grondafdeling, dame zonder goed. Kreeg ik haar weer in het oog en volgde haar toen op de voet. Buiten bij de bus altijd, had ik de slot een beet. En riep terwijl de bus over mijn

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wak.
6: Even kaart.
7: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
9: Wow.
0: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
10: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
11: Gefeliciteerd, hè?
10: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
10: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
11: Nee.
10: Swipe.
9: What?
10: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
9: Zeker.
10: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
12: Hallo Jumbo. Jumbo Vlachtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
13: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken, zodat jij je zorgeloos

0: kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
1: Yes, hebbes.
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: Op verschillende plekken in het land hebben mensen last gehad van het noodweer dat gisteravond laat en vannacht overtrok. De harde wind drukte daken los en bomen kwamen op de weg en op auto's terecht. In Coevorden raakte iemand daardoor zwaar gewond. Door blikseminslag braken her en der branden uit. In het midden van het land was er een NL-alert. Ook het treinverkeer is getroffen door het slechte weer. Op een aantal plekken, zoals tussen Hogeveen en Bijlen in Drenthe en tussen Zuidbroek en Veendam in Groningen, is het spoor versperd door bomen en takken. En dat zorgt voor uitval en vertraging. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Ondanks een nieuw bestand tussen Israël en Hezbollah zijn in het zuiden van Libanon vannacht zeker 5 mensen gedood door Israëlische aanvallen. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie gebruikt. Die troffen onder meer huizen. En ook Turkije ligt eruit op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella verloor met 0-1 van Paraguay en na eerder verlies is die daardoor uitgeschakeld in groep D. Paraguay scoorde al na een minuut en het lukte de Turken ondanks kansen niet om de gelijkmaker of meer te maken. Vanavond staat Oranje tegenover Zweden. Het wordt een warme tot zeer warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies kan het opnieuw 30 graden of iets meer worden. Dit was het nieuws op 538.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Radio Ons Twedde.
5: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
7: Hey Adela.
8: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
9: BMW.
10: Dat zijn heel wat knetter.
11: Ik word helemaal wakker.
12: Even kaart.
13: Nou, je aan de verkeerde kaart.
11: Wat?
14: Of nee, toch niet?
15: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
16: Ja, dat is mijn merk.
17: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
18: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsemastraat 4.
19: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.

0: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
2: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
3: Gefeliciteerd, hè?
2: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
2: Swipe.
4: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Zeker.
2: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Jij denkt aan...
6: De kerstverkoop begint.
5: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebben we.
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Jouw station. Station 24-7.
1: Oké, rock'n'roll uit Loppersum. Peter komt uit Loppersum. Ik zelf kom uit Zeeland. Ik versta ook geen woord van wat we nu gaan zingen. Het is een lied over de toren van Loppersum. Het is geschreven door de dominee van Loppersum, dominee van Leeuwen. Het heet De Lopse Toren. Rock'n'roll.

rock and roll. Het zal nooit uitgezonden worden vanwege de reclame.

stad in leuns en loze woorden. Ze sloeg zo aan in ring, wat nooit wordt overgooid. Camera's om in en ik heur violen speel. Het wekt voor ze

kop. Mijn gedachten voert met mij. Nooit schiest de paradies. Ik wil zulf dingen dan. En laat mij niks vertellen.

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: Door het hele land is er schade door het onweer en de storm van afgelopen nacht. Er liggen bomen en takken op het spoor en daardoor rijden er in Groningen, Drenthe en Brabant minder treinen bij Veendam, Bijlen en Den Bosch. Ook sloeg op meerdere plekken de bliksem in en vlogen huizen in brand, onder meer in Leek en Uddel. Het noodweer heeft in de kop van Noord-Holland zoveel schade aangericht op het terrein van Juliana Pop dat het festival niet door kan gaan. De organisatie roept op om niet naar het terrein toe te komen en belooft ticketbezitters snel te informeren. In het zuidwesten van Duitsland raakten 9 mensen gewond toen de bliksem insloeg op een sportfeest. Er heeft opnieuw niemand gebruik hoeven maken van de nachtopvang in Westerbork. Daar kunnen dit weekend mensen terecht als er geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar voor de tweede nacht op rij kon iedereen daar een slaapplek krijgen. De nachtopvang is vanaf maandag in Zwolle. En op het WK voetbal is voor het eerst een speler bestraft volgens de nieuwe regel dat je niet iemand mag uitschelden met je hand voor je mond, zodat het niet te bewijzen is. Een speler van Paraguay deed het tegen Turkije en kreeg een rode kaart. Paraguay won, Turkije is uitgeschakeld. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. Dit was het nieuws op 538.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
5: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
6: Hé, hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
9: Dat zijn heel wat knetter.
10: Ik word helemaal wak.
11: Evil kaart.
12: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Of nee, toch niet?
14: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
16: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
15: Wow.
16: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.

0: euro's goedkoper. Jumbo Vlag Twedde.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
3: Gefeliciteerd, hè?
2: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
2: Swipe.
4: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: op een rij.
1: Alleen de allerbeste.
0: Radio Ons Twedde.
2: Het boem mag nog een beetje leren. Wanneer we zwanger, baby.

stier in de rug, geloof ik. En ik zei dan, ik ben Noordeling. Wie gewoon naar het hoofdstation is, staat het tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind het station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi, aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, het tweede perron.

0: er nooit een stief aan op, maar het begint dat een te leg. Hij heeft geen geld voor nee, ook nooit voor een tweede huis.
1: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
2: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
3: Wat is dit, hè?
2: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
2: Swipe.
3: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
2: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes.
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
7: Hey Adela.
8: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
7: BMW.
9: Dat zijn heel wat knetter.
10: Ik word helemaal wak.
11: Even kaart.
12: Nou, je aan de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Oh nee, toch niet.
10: Hier. Yeah.
2: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Oh.

0: euro's goedkoper. Jumbo Vlagtwedde.
1: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: Het noodweer van gisteravond heeft een leven geëist. In het Drentse dorpje Het Haantje bij Coevorden kreeg een vrouw een boom op haar auto. Die werd helemaal geplet en de vrouw overleed. Door blikseminslag was er ook op allerlei plekken brand en er werden daken van huizen geblazen. Festival Juliana Pop in Noord-Holland kan niet doorgaan door stormschade op het terrein. De organisatie zegt op Facebook dat het niet veilig kan, maar dit is niet het nieuws wat je wilt delen, zeggen ze. Onder het bericht staan veel steunbetuigingen. Juliana Pop was uitverkocht. Onder andere S10 en Ronnie Flex zouden optreden. In Twente is een bruiloft in het water gevallen, letterlijk. Door de regen overstroomde een beek. De feestzaal in de watermolen ernaast liep onder water en de gasten moesten vluchten. Niemand raakte gewond. Ook zijn op allerlei plekken bomen en takken op het spoor gevallen en rijden daardoor minder treinen, onder meer bij Den Bosch. En Harry Styles heeft ook zijn show in Londen gisteravond stilgelegd om een fan te helpen. Iemand in het publiek keek bezorgd rond en hij vroeg wat er was. Degene was zijn zus kwijt en Styles ging pas weer zingen toen die gevonden was. In Amsterdam stopte hij ook de show om te zorgen dat iemand vooraan water kreeg. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. Dit was het nieuws op 538.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt.

0: €40 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
3: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
4: Wow.
3: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
6: Hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
9: Dat zijn heel wat knetter.
10: Ik word helemaal wak.
11: Even kaart.
12: Nou, je aan de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Of nee, toch niet?
10: Hier. Yeah.
14: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
16: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
17: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
18: Gefeliciteerd,
17: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
19: What the fuck?
17: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
18: Nee.
17: Swipe.
19: What?
17: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
19: Zeker.
17: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
20: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
21: Yes, hebben we.
20: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.

dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent. Radio Onstwedde.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 11 uur.

Er zijn nog altijd te weinig bedden op de intensive care. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het tekort aan bedden komt veel terug in de verhoren over de aanpak van corona. Toen waren er ook te weinig, nu zijn het er nog minder. Na het noodweer van gisteravond zijn de veiligheidsregio's nu druk met het afhandelen van de schade. Er waren al tientallen meldingen en verwacht wordt dat er nog veel meer bijkomen. De storm zorgt

0: Door omgewaaide bomen en omdat er soms heel veel regen viel, waren er ook overstromingen. Door het noodweer is in Drenthe een dode gevallen. Een vrouw uit Friesland reed met haar auto in de buurt van Coevorden toen daar een boom op viel. De auto werd verpletterd en de vrouw overleed ter plekke. Er zijn ook bomen op het spoor gevallen. Op verschillende plekken rijden minder treinen. En in Duitsland is gisteravond een Nederlandse auto met een zelfgemaakt zwaailicht aan de kant gezet. Er zaten twee mannen in die zeiden dat ze op de terugweg waren van een rally in Albanië. Achterop hun auto stond twee mannen, één Volvo, nul plan. Wat kan er misgaan? Ze moesten het zwaailicht weghalen en mochten toen verder. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een bui. Dit was het nieuws op 538.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Radio Onstwedde.
5: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
6: Jij denkt aan...
7: De kaartverkoop begint!
6: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
8: Yes, hebben ze!
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
10: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
11: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
12: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om goud in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
13: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
14: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg. Ja.

0: de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
1: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: Dat zijn heel wat knetter.
6: Ik word helemaal wakker.
7: Even kaart.
8: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Of nee, toch niet?
1: Yeah. Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
10: Wow.
11: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
12: Jij denkt aan... Paus, de kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
13: Yes, hebbes!
12: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
15: Gefeliciteerd, hè?
14: Je kunt nu lekker swat en downloaden.
16: De motor al vanaf €999 en e-bikes met middenmotor al vanaf €1499, inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

verschillende plekken zijn door de storm vannacht bomen en takken op het spoor gevallen en is de bovenleiding stuk. Onder andere tussen Den Bosch en Utrecht rijden geen intercities. Tussen Utrecht en Schiphol rijden er minder en tussen Den Bosch en Geldermalsen rijdt helemaal niks. ProRail is druk bezig alles te herstellen. In Drenthe gooit het noodweer van gisteravond roet in het eten voor de mountainbike race Bartje 200. Die gaat niet door, want bij de start en finish in Borger is het een ravage. En door het bos fietsen is het te gevaarlijk door alle loshangende takken, zegt de organisator. Er zouden ruim 2000 mensen meedoen. Langs de Amstel aan de zuidkant van Amsterdam is een vrouw omgekomen toen ze op haar fiets werd aangereden door een trekker. Hulpverleners hebben haar nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de trekker, een man uit Waverveen, is aangehouden. Het is niet duidelijk waardoor het zo misging. En bij een treinongeluk in München is een dode gevallen. Twee wagons van een goederentrein stortten van een brug toen er iets fout ging met rangeren en kwamen met één kant op de weg eronder terecht. Het gaat nog uren duren om alles op te ruimen. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans.

0: kans op een regen- of onweersbui. Dit was het nieuws op 538.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlag Twedde.
7: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer.
8: Bedankt, hè.
7: En ook goedenavond.

0: vibes. Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: kleurenkorting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
3: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
4: Wow.
3: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
6: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
7: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
8: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

0: verschillende sporten. Allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: In Zeeland is iemand aangehouden na de vondsteren deze week van een zwaargewonde man in Middelburg. Die werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij. De verdachte kwam in beeld na onderzoek en gesprekken met getuigen. Wat hij precies met de dood van de Middelburger te maken heeft, is niet duidelijk. In de Dominicaanse Republiek, in het Caribisch gebied, is een grote brand geweest in een toeristenresort. Een Italiaanse vrouw is omgekomen. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis en vele honderden werden geëvacueerd. Een groot deel van het resort is verbrand. Het vuur is nu onder controle. In Zuid-Libanon zijn zeker 9 doden gevallen door aanvallen van Israël. Volgens Libanon werden huizen beschoten. Afgelopen week escaleerde het geweld, maar gisteren was net een staakt het vuren afgesproken. Israël zegt dat het reageerde op nieuwe aanvallen van Hezbollah. En een van de oprichters van de SP is overleden, Hans van Hooft. Hij was partijvoorzitter in de jaren 70 en deed dat 15 jaar lang, tot hij werd opgevolgd door Jan Marijnissen. Daarna was hij onder andere wethouder in Nijmegen. De SP zegt, van Hooft wist dat praten alleen niet helpt, maar dat er ook actie nodig is. Het is zomers met veel zon. Het is 20 tot 24 graden aan de kust, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui. Dit was het nieuws op 538.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend vibes.
4: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd,
4: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
8: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
6: Wow.
8: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
9: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt.
10: Hallo avondeten.
11: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
12: Hey Adela.
13: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
12: BMW.
14: Dat zijn helemaal knetter.
15: Ik word helemaal wakker.
16: Even kaart.
17: Nou, je bent de verkeerde kaart.
15: Wat?
18: Of nee, toch niet?
15: Hier. Yeah.
19: Dumpert.nl.
20: Ja, dat is mijn merk.
21: Oh.

0: Alleen de allerbeste. Play music. Play live.
1: Radio Onstwedde.

0: Een nieuwe lente is hier.
1: Een nieuwe lente is hier.
0: Gewoon de beste muziek en het meeste plezier.
1: Radio Onstwedde.

0: Dit is het geluid van de lente.
1: Dit is het geluid van de lente.
0: Dus de mooiste hits klinken hier nog een stukje beter.
1: Nog een stukje beter. Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
2: Gefeliciteerd,
1: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
4: Vlot winkelen. Bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
7: Dat zijn helemaal knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Ik wil kaart.
10: Nou, dat is aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Oh nee, toch niet.
8: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.

0: de Weekend Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola. Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes!
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 2 uur.

0: De meeste Nederlandse gemeenten houden zich aan de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Ze zijn lang niet allemaal enthousiast, maar doen wel wat ze gevraagd wordt, blijkt uit een rondgang van de NOS. In 11 gemeenten is er verzet tegen de wet. Houden ze dat vol, dan volgen na de zomer maatregelen. De Zeeuwse politie onderzoekt een schuur in Sint-Philipsland die gisteren in brand vloog. Vermoedelijk zat er een drugslab in, meldt de regionale omroep. De brandweer zag verdachte dingen tijdens het blussen. Nu de resten van de schuur zijn afgekoeld, kunnen ze erin. Na de storm van gisteravond moeten inwoners van Hogeveen en omgeving even zuinig aandoen met hun drinkwater. Door het noodweer is een transportleiding beschadigd, meldt RTV Drenthe. En dus kan er minder water naar de klanten. Die merken dat ook aan een wat lagere waterdruk. Het waterleidingbedrijf is er druk mee bezig. En op een festival in het noorden van Duitsland, bij Flensburg, zijn vannacht meer dan 10 mensen gewond geraakt door de storm. Ze zijn niet ernstig gewond. Het hele festival werd ontruimd, maar is vanmorgen weer verder gegaan. Er zijn vannacht nieuwe onweersbuien voorspeld, nu ook in Limburg. Daar is Pinkpop aan de gang. Veel zon en warm, tot 31 graden in het oosten. Aan de kust door wind van zee koeler. In het zuidoosten later vanmiddag kans op een flinke bui. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 28 tot 30 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op Intratuin.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
6: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
7: Wow.
6: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.

0: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg jij NL Alert. En informeer anderen.
4: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in midzingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
6: Een slimme drugsensor. Lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
7: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hydra.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: de Weekend Vibes.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
4: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
5: Hey, Adela!
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
7: BMW!
8: Dat zijn heel wat knetter.
9: Ik word helemaal wakker.
10: Evil kaart.
11: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
9: Wat?
12: Oh nee, toch niet.
9: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
15: Hello.
16: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlagtwedde.
17: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
18: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
19: Gefeliciteerd, hè?
18: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
19: What the fuck?
18: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
19: Nee.
18: Swipe.
9: What?
18: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
20: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: In Staphorst, Overijssel, is een zwembad ontruimd toen iemand iets vreemds rook. Het was een gevaarlijke stof die ontsnapte. In de technische ruimte melden regionale media. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen in het zwembad en die konden allemaal veilig naar buiten. Het zwembad blijft de rest van de dag dicht. In Parijs zijn zo'n 20 mensen opgepakt die wilden demonstreren tegen het regime in Iran. De demonstratie was verboden omdat de situatie te gespannen zou zijn. Maar er waren toch bussen vol mensen op afgekomen met spandoeken en borden. De politie zette pepperspray in. De vrouw van de Spaanse premier mag voorlopig niet het land uit totdat ze voor de rechter moet komen. Haar paspoort wordt afgepakt. Ze wordt verdacht van fraude met coronasteun en zou daarbij haar positie hebben misbruikt. Er is nog geen datum geprikt voor de rechtszaak. En de Belgische politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegale raveparty in Antwerpen. Het feest in een park was nog maar net begonnen toen de politie ingreep. Bijna 20 mensen werden opgepakt en ook werden drugs en een wapen in beslag genomen. En de politie nam de DJ-set ook mee. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen worden we opnieuw getrakteerd op een mooie zomerdag. En dat was het nieuws op 538.
1: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op Doe Maar Apart.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om goud in lusten en ook in missingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
5: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Ballymolen. De Rode Gebouw.
6: Wensen staan centraal bij Jumbo Vlag Twedde.
7: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?

0: beat is ook voor jou.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even kaart.
7: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
9: Yeah. Dumpert.nl.
10: Ja, dat is
11: slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
12: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
13: Wat is dit, hè?
12: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.

0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
1: Nee.
0: Swipe. What? Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu. Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlag Twedde.
2: Jij denkt aan...
3: De kaartverkoop begint.
2: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes.
2: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.

0: je bij Phonehouse aan het juiste adres.
1: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

0: De deal tussen Iran en de VS dreigt helemaal te mislukken. Iran is zo woedend dat Israël gewoon doorgaat met de aanvallen op Libanon, dat het de straat van Hormuz weer gaat sluiten. In de deal was afgesproken dat de gevechten in Libanon zouden stoppen, maar het geweld tussen Israël en Hezbollah wil maar niet stoppen. De Partij voor de Dieren houdt haar eerste congres met de nieuwe partijleider Teunissen. En die belooft dat ze zal opkomen voor dieren en mensen. Ze zei in haar speech, we zijn met dieren begonnen en daaruit volgen de belangen van de natuur en mensen die in de verdrukking komen. Het is in de partij altijd een punt van discussie geweest. In Amerika is het ook bloedheet en het is voor 3 wandelaars in de Grand Canyon slecht afgelopen. Ze bezweken door de hitte toen ze in een kloof waren waar het ver boven de 40 graden was. Ze hadden het advies kennelijk in de wind geslagen om midden op de dag uit de brandende zon te blijven. En nog een uur of 3 en dan begint het Nederlands elftal aan de tweede wedstrijd op het WK tegen Zweden. Speelstad is Houston, Texas en dan wordt het steeds drukker met fans van Oranje die al hossend naar het stadion lopen, een tocht van ongeveer 4 kilometer. Bij de vorige wedstrijd tegen Japan waren er duizenden mensen. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen wordt ook een warme dag. En dat was het nieuws op 538.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden.
4: Radio Ons Twedde.
5: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
6: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
7: Yes, hebbes.
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
9: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
10: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
11: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook

0: de Weekend Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi in goud in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
3: Allereen, Siemensstraatse 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
4: Radio Ons Twente.
5: Welkom bij een nieuw uur.
4: Dit is jouw Hit.

0: jij denkt aan...
1: De kerstverkoop begint.
0: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes.
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
4: BMW.
6: Dat zijn heel wat knetter.
7: Ik word helemaal wak.
8: Even kijken. Nou, je aan de verkeerde kant.
7: Wat?
9: Of nee, toch niet?
7: Hier. Yeah.
10: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
13: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
14: Stil eens.
13: NL Alert!
14: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
12: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
15: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
16: Wat is dit, hè?
15: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
17: What the fuck?
15: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
16: Nee.
15: Swipe.
17: What?
15: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
17: Zeker.
15: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
18: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire... Stella fietsen zet de tijd op

0: belangrijke straat van Hormuz gaat opnieuw dicht. Zegt Iran dat woedend is op Israël vanwege de aanhoudende aanvallen op Hezbollah in Libanon. Het zou een schending zijn van de deal die Iran deze week sloopt met de VS. Daarin was afgesproken dat er ook niet meer gevochten zou worden in Libanon. Behoorlijk schrikken op het Griekse vakantieeiland Kreta, want er zijn kort na elkaar twee aardbevingen geweest. Ze waren overal te voelen, maar er zou geen schade zijn. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. De bevingen waren een paar kilometer uit de kust en hadden een kracht van bijna 6. De Italiaanse premier Meloni is woedend op president Trump. Die zou deze week tegen journalisten hebben gezegd dat Meloni had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Maar dat is klinkklare onzin, zegt Meloni. In een filmpje op Instagram zegt ze dat ze niets begrijpt van het gedrag van Trump tegenover bondgenoten. En in de Amerikaanse stad Houston lopen duizenden fans van het Nederlands elftal naar het stadion waar straks de wedstrijd tegen Zweden is. Het is warm in Houston en daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. De wedstrijd tegen de Zweden begint om 7 uur. De eerste wedstrijd van Oranje eindigt tegelijk. Ook de komende uren is het nog lang lekker, al kan er in het zuidoosten wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws op 538.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
5: Hello. Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
7: BMW.
8: We zijn helemaal knetter.
9: Ik word helemaal wak.
10: Even kaart. Nou, je hand de verkeerde kaart.
9: Wat?
11: Of nee, toch niet?
12: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
13: Wow.
14: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
15: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
16: Wat is dit, hè?
15: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
13: What the fuck?
15: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
16: Nee.
15: Swipe.
13: What?
15: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
13: Check.
15: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu. Radio.

0: Gulden Weekend Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
3: Frits! Er is een NL Alert!
4: Stil eens.
5: NL Alert!
4: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
2: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.

0: Talia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Okay.
0: Radio Ons Twedde.
2: Okay. So.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.

0: telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
1: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè.

0: euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 6 uur.

0: Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht volgens het KNMI. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade. En ook viel een dode toen een boom omviel. De straat van Hormuz is weer dicht. Het is een protest van Iran tegen de aanhoudende aanvallen van Israël in Libanon. Iran zegt dat met de VS was afgesproken dat het geweld daar ook stopt. Israël zegt dat het reageert op aanvallen van Hezbollah, maar Hezbollah zegt dat Israël steeds begint. Thijs Reumer, die veroordeeld werd in een zedenzaak, staat weer op de planken met een voorstelling over die zaak. Maar er zijn sommige mensen niet blij mee. Ze sturen doodsbedreigingen en andere dreigementen naar het theater waar hij optreedt, schrijft de Telegraaf. De voorstelling heet Een vorm van eenzaamheid. En een verrassing bij het Nederlands elftal dat om 7 uur tegen Zweden speelt op het WK voetbal. Ronald Koeman kiest voor Brobby in plaats van Somerville, die tegen Japan een doelpunt maakte. De Oranjes zijn ook in Houston om naar de wedstrijd te kijken. Koning Willem-Alexander zit naast FIFA-baas Infantino. Ook de komende uren is het nog lang lekker. Er kan er op sommige plaatsen wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.

0: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
1: Jij denkt aan...
2: De kaartverkoop begint!
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes!
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in mijn lusten en ook in mijn zingen. Wie gewoon met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
5: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
7: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
8: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
9: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
10: Radio Onstwedde.
11: Welkom bij een nieuw uur.
10: Dit is jouw Hit Radio.
12: DJs from Mars present Mashup Universe. Exclusively on One World Radio.
13: Hello, people of tomorrow. DJs from Mars are back with the 4th episode of Mashup Universe, exclusively on One World Radio, the sound of Tomorrowland. In the next 60 minutes, we are going to listen to the best mashups, bootlegs, and remixes of the last weeks. Let's start with some new tracks. The Hawk edit of Bingo Players' Rattle, Silver Screen by David Guetta and Felix the House Cat, and first of all, our brand new bootleg of Gale vs. Eric Priest by DJs from Mars, Rudy J, and The Bros. Let's

zo bij je terug. Nederlands elftal begint nu zo'n beetje aan hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Brian Brobbey staat in de spits, met naast hem Donjan Malen en Cody Gakpo. Crescencio Summerville zit op de bank. Het is de bedoeling dat Brobbey de Zweedse verdedigers bezighoudt, zodat Malen en Gakpo in gang komen.

0: kunnen gaan. Oranje wordt gesteund door zeker 15.000 fans die voorafgaand aan de wedstrijd in een stoet naar het stadion liepen. En daarbij was het onvermijdelijke van links naar rechts ook weer te horen van de snollebolletjes. In de stoet liepen niet alleen Nederlanders achter de oranje dubbeldekker, maar ook Amerikanen. Zandvoort houdt rekening met nieuwe onrust die er pas geleden ook was toen het zo warm was. En daarom geldt er nu een noodverordening waardoor de politie meer mogelijkheden heeft om in te grijpen, meldt regiozender NH. De maatregel geldt bij het strand, het station en op de boulevard. En in grote delen van Frankrijk geldt morgen code rood vanwege de hitte. Dat is de hoogste waarschuwing die er is. Er worden temperaturen verwacht van rond de 40 graden. Evenementen hebben te horen gekregen dat ze geen alcohol mogen schenken. Op andere plaatsen in Frankrijk geldt code oranje. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Die X-File.
3: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.

0: Golden Weekend Vibes.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
4: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
6: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
7: Radio Onstwedde.
8: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
9: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
10: The X-Wire.
11: Live broadcast to you from the Garden Club.
12: All right, is it recording?
13: What's up, it's Doja Cat.
14: I'm Kylie Minogue.
15: This is Clean Hannah.
16: This is Mike Posner.
10: The X-Wire with Jesse Sprinkleman.

Dit weekend is ons motto waarom dansen in het maanlicht als je ook in de spotlight kan gaan staan. Hij is gewoon je plek op en misschien vind je daar wel de liefde van je leven, je weet het niet. Gewoon losgaan, wij doen dat op de radio. Dit is de X-Vibe live vanuit de Garden Club. Mijn naam is Jesse.

komt stoom uit de straatroosters. Je ziet yellow taxis rondrijden. En er staan overal hotdog- en pretzelkarren. Je bent in New York. Wilde uitgaansavond achter de rug in de Monster Stonewall Inn of in...

live vanuit de Garden Club. Elke week is dit DX Vibe. Mijn naam is Jesse. En laat het nachtleven dit weekend op je afkomen. Kijk gewoon waar het pad je brengt. Want ja, natuurlijk, wie zoekt zal vinden. Maar geloof me, je moet echt niet alles willen vinden.

In Amsterdam-Oost is een ontploffing geweest bij een woning en er brak ook brand uit. Vier mensen zijn aangekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, maar heeft wel gevolgen voor de bewoners van 24 appartementen. Zij moesten uit voorzorg hun huis uit en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug mogen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Kassa voor een man die bijna 15 jaar in een Spaanse gevangenis heeft gezeten voor meerdere verkrachtingen. Maar later bleek dat hij het helemaal niet gedaan heeft. En daarom krijgt hij een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro. De rechter zegt dat de slachtoffers destijds de verkeerde hadden aangewezen. Het Nederlands elftal zit op rozen in de wedstrijd tegen Zweden. Oranje staat met 2-0 voor na een droomstart van aanvaller Brian Brobbey. Die had er na

0: 15 minuten al 2 in liggen. Zitten duizenden Nederlandse fans in het stadion in Houston en koning Willem-Alexander en Maxima zijn er ook. In het zuidoosten kan er bij vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tussen de 25 en 28 graden.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Saturday Night Club.

Daar zijn we weer met de Saturday Night Club voor zaterdag 20 juni. Het komend uur is non-stop in verband met het Nederlands elftal. Zometeen om 9 uur zijn we bij je terug met het laatste uur Saturday Night Club. Wat er wel gewoon het laatste uur normaal is. We gaan nu over naar Mixwaves. Radio Westerwolde.

Je luistert nog steeds naar Radio Westerwolde, de Zetten de Naarclub. Het eerste uur zit er bijna op. Zometeen het nieuws en daarna zijn we bij je terug met nog een regulier uurtje. Zetten de Naarclub met heerlijke muziek. En wat er dan al niet. Ja, een hele zelto is afgelopen. Ik zeg nog niet wat de uitslag is, want ik denk dat dat zometeen wel in het journaal zit. In elk geval, anders krijg je dat straks wel van mij te horen. We gaan nog even tot aan 9 uur luisteren naar deze Mixwaves Mix. En daarna om 9 uur ben ik bij je terug voor het laatste uur.

0: blunt.
1: Het is nu 9 uur.
2: Bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren.

0: Begoña Gomez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gomez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was Journaal.
1: Ik dacht dat er in het nieuws wel zou zitten en hoe het Nederlands elftal gespeeld heeft. Nou, voor de mensen die het niet hebben meegekregen, dat kan haast niet anders. Het Nederlands elftal heeft net dik en dik gewonnen van Zweden. Het won met maar liefst 5-1 van Zweden dus. Brian Borobi maakte de eerste twee doelpunten. Daarna Cody Gakpo met twee doelpunten. En net voor het einde van de wedstrijd maakte nog Summerville een goal. In elk geval, ja... We hadden bij de vorige wedstrijd toch het gevoel van... nou, het zag er niet uit, wat en hoe en wat. Maar in elk geval kunnen we nu nog wel blij zijn met het Nederlands elftal. Later in deze uitzending nog even natuurlijk de WK-update. Goed, tot zover dus het nieuws. We gaan door met de show.

Daar zijn we voor het laatste uur zetten de nachtclub voor vanavond. Straks dus het beste onderweerbericht, ook de WK-update ga je horen. Maar eerst het WK-anthem van dit jaar. Shakira samen met Burna Boy. Dit is Die Die hier op Westerwolde.

Shakira, samen met Boneboy. Die, die. Aan het begin van uur nummer 2. Van de Saturday Night Club voor deze zaterdag 20 juni 2026. Ja, een beetje andere uitzending dan normaal. Normaal zijn we er nu natuurlijk gewoon 2 uurtjes. Maar het vorige uur speelde dus het Nederlands elftal nog. Deze uitzending zal daarom ook in het teken staan van best wel wat WK, EK-muziek, dat soort dingen. Nederlandstalig, nou, alles wat een beetje met dat WK of EK te maken heeft. In elk geval zijn we weer terug met het laatste reguliere uurtje Saturday Night Club. Met in dit half uur natuurlijk straks een beetje nog een laatste WK-nieuws ga ik met je doornemen. Ook tegen 9:30 hoor je uiteraard het Westel op de weerbericht. Want ja, dat gaat ook gewoon door. En ik knal er af en toe even een nieuwe plaat doorheen. Want ja, die Club de 3 die is niet komen te vervallen. Sterker nog, hij is net toegevoegd aan de Spotify als paleis. SNC Club de 3 2026. Dus mocht je nog willen zien wat we normaal hadden gedraaid tegen 8:30... kijk even in die Spotify-lijst. En laat je anders gewoon verder verrassen. Want tot 10 uur ben ik nog bij jou met dus heerlijke muziek. Onder andere zometeen David Guetta samen met Sarah Larsson, This One's For You. Ook andere WK en EK muziek. Maar eerst Keane 1. Terug naar het WK voetbal 2010 met Waving Flag hier in de Saturday Night Club.

David Guetta samen met Sarah Larsson en This One's For You. Het was op het EK 2016 het anthem, wat toen in Frankrijk werd gehouden, waar Nederland niet aan meedeed. Maar het werd wel een grote hit in die zomer. En daarvoor Keane en Waving Flag, ja, 2010. Hoef ik denk ik niet meer uit te leggen, toch? Even terug naar die WK-finale die we natuurlijk helaas toen verloren hebben. Maar goed, wel tweede werden op dat WK. Je luistert naar Radio Westholder, naar de WK-EK/voetbal-anthems. Special tot aan 10 uur hier in de Saturday Night Club. Ja, zometeen Wolter Kroes. Hoe kan het ook anders met Viva Hollandia? Maar deze wil ik je ook niet onthouden. Even terug naar het WK 2018, wat toen in Rusland was. Waar Nederland ook niet bij was. Maar wel ook dit een grote hit werd in Nederland. Nicky Jam, Will Smith en Era Istivari. Dit is Live It Up.

Je hoort Walter Kroes en Viva Hollandia natuurlijk ook niet te ontbreken hier in die voetbal Anthem special van de Saturday Night Club. Ja, zometeen gaan we daarmee verder. Maar ik wil je toch nog even voorstellen aan nieuwe muziek van de Bauza. Toch nog een beetje nieuw Music Friday en Club Tip 3 hier in de show. Want ze hebben een opvolger voor een grote hit uitgebracht. Natuurlijk, Magnetic is een van de grootste zomerhits van dit jaar, kunnen we wel zeggen. Maar ja, ze hebben een opvolger uit. En aan jou het oordeel of je dit ook zo'n goede plaat vindt. De Bauza. En een nieuw track heet Love Myself. Als tip voor jou. Hoor je die nu hier in de set in de raakte?

anthem van het EK 2024. Medusa en One Republic, you're the fire. Ja, zometeen het Westerwolde weerbericht, samengesteld door onze weerman Jules Gernhardt. We gaan nu eerst terug naar het EK 2008, waarin deze track het officiële anthem was.

Wat Cruz, je hoort hem nogal met Viva Landia, maar nu ook samen met Jesser en Daniel Smit met BIO voor Nederland. Nou, nu misschien wel de meest hoogstaande Nederlandstalige plaat qua WK, EK ooit. Johan Derksen samen met Wilfred Gené. Dit is Nederland is helemaal oranje.

kan natuurlijk ook niet ontbreken. Samen met het Nederlands elftal, Jorden. Wij hoorden, wij houden van Oranje natuurlijk in de Saturday Night Club. Ja, we zitten in die WK-EK-special. Nederland heeft zojuist natuurlijk heerlijk gewonnen met 5-1 van Zweden. Ik denk dat deze wedstrijd ons nog best wel even kan gaan heugen. In elk geval heb ik nog 3 platen te gaan in dit uur Saturday Night Club. Want dan zit de show er alweer op. Waaronder deze van Pitbull en Cielo. It's

het WK, nee, van het EK 2020 was dit het anthem, wat dan in 2021 werd gehouden. Natuurlijk in verband met corona. Martin Garrix, Bono en The Edge. Als ene laatste, We Are The People. Brengt ons aan het einde van deze aflevering van de Saturday Night Club. Ja, niet wat gemankeerde, maar ja, ik plan ook niet hoe laat het Nederlands elftal moet voetballen. In elk geval zit de show erop voor vanavond. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen op dit radiostation, gewoon natuurlijk de Westerwolde non-stop muziekmix met toch best wel leuke zomerse muziek van onder andere Lost Frequencies. Bruno Mars ga je horen, Michael Bublé. Dan zonder kerstmuziek natuurlijk, want hij heeft ook gewoon andere grote hits gehad. Ja, en nog heel veel meer. En na 11 uur kun je tot aan het grote licht worden van 6 uur in de ochtend luisteren naar de non-stop dance classics, ook hier op radio.

Zijn we de volgende week weer voor de ZDN Haarclub. We gaan eruit met toch wel de grootste WK en EK en voetbalplaat, denk ik wel. Shakira! Dit jaar heeft ze natuurlijk Die Die uitgebracht. Die hoorde je al aan het begin van de show. Maar deze, niet te vergeten, moeten we ook draaien. Uit 2010. Waka Waka, This Time is Africa. Dan spreek ik je volgende week weer. Veel plezier met je weekend en doei doei.

0: Oranje lijkt zijn draai te hebben gevonden op het WK voetbal. Ze maakte gehakt van Zweden. 5-1 werd het door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Somerville. Nederland heeft nu 4 punten en staat met 1 been in de volgende ronde. En koning Willem-Alexander was ook in Houston en heeft ontzettend genoten. Nederland sloeg toe aan het begin van de eerste en het begin van de tweede helft. Voor de drinkpauzes waar de fans helemaal niks van begrijpen. Want het stadion in Houston heeft airco waardoor het maar 20 graden is. Het leverde dan ook flinke fluitconcerten op. Het verstoort het ritme van de wedstrijd, vinden de fans. Het Israëlische leger heeft Gaza aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Zijn broer kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval en hij is ook journalist. Israël heeft grote moeite met Al Jazeera en noemt het een terreurzender. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI, dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En er is nog steeds kans op een bui.
1: Radio Onstwedde.
2: Zometeen op Radio Onstwedde. Old but gold.
3: Big or small, tiny or tall.
4: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op
5: condoom.nl. Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Even kaart.
10: En hoor je aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
12: Yeah. Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
15: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
16: Gefeliciteerd, hè?
15: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
17: What the fuck?
15: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
16: Nee.
15: Swipe.
17: What?
15: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
17: Zeker.
15: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: voelde weekend vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Radio Onstwedde.
4: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
5: Alright, right. What's up, guys? Sorry for being late this time. This is Old But Gold, the episode number 29, with me, your host and your DJ, Crosswell, behind the mic and also behind the turntables. We got a lot of music, a lot of classic tunes. We got music from Cora, Tiesto, Vinay, Harrison. We got also music from Justin Prime, Kreider, Bass Jackers, Merck and Cremont, Ebranovsky, Size, Botnick, Axwell Ingrosso, Tiesto in a collaboration with Tony Jr., Get Down. Next is CID, a nice song. I like this one. Like This, that's the song title. But right now we're going to kick it off with an indie dance new disco track, Mokwad Alex Brandt featuring Gwetki, Find Way. Guys, level up the volume and don't forget to subscribe to my Mixcloud page. And if you can afford to, make sure to go and subscribe to my Mixcloud Select page, and you will be able to listen to the show a few days exclusively before the world. Now, just level up the volume and enjoy.